Nu is het die schok af het als is het zo. Aput nek kan niet zijn ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder kipit te doen. Man, tikipoe.